0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's
2: beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
3: AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is

0: here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde, en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-303 voor meer informatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
5: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
4: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
6: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
4: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits is op gang gekomen met inmiddels ruim 200 kilometer file al. Wat opvalt is de A2, Den Bosch richting Utrecht, voor Kerkdriel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam Europoort, daar is een ongeluk gebeurd voor afrit Diele. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 5 minuten. En A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
9: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
9: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl.
11: En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
13: Radioreclame via AFM werkt.
14: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
13: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Here we go.
16: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: VVV Biesboschlinie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Kamerkoor Collegium Altena geeft op vrijdag 29 mei een bijzonder psalmconcert in het kerkje van Sleewijk. Dit voorjaar kiest het koor bewust voor een programma rond psalmen in plaats van de traditionele passiemuziek. Het concert neemt bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd met werken van onder andere Zweelink, Daan Manneke en Arvo Pärt. Het koor wordt begeleid door strijkquintet Quintetto Quattasso, wat zorgt voor een intieme klank. Het optreden is tevens het afscheidsconcert van dirigent Maarten van der Bijl. Het concert begint om 19:15 en kaarten kosten €20.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. Het college van Altena heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een verwachte toename van militaire helikoptervluchten boven de regio. Altena ligt binnen het laagvlieggebied Maaswaal, waar helikopters van vliegbasis Schilzerijen trainen. Volgens Defensie vraagt de huidige geopolitieke situatie om meer oefeningen en een hogere paraatheid. Omdat nieuwe oefengebieden pas rond 2030 beschikbaar zijn, blijft de druk op bestaande gebieden voorlopig groot. Daardoor zal het aantal vliegbewegingen boven onder meer Altena naar verwachting toenemen. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het project omvat 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de spuitsonering rond een naastgelegen agrarisch perceel, waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente rechterlijke uitspraken maken het moeilijk om woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht eerder oplossingen om die afstand te verkleinen, maar vindt de risico's momenteel te groot. Daarom wordt het bestemmingsplan nog niet aan de raad aangeboden. Een nieuwe update over mogelijke alternatieven volgt naar verwachting in het najaar. Voetbalclub Ankerk heeft onverwacht toch nog een kans op promotie naar de vierde divisie. De club had hier niet meer op gerekend, maar doordat BVCB met 1-2 werd verslagen, mag ze zich op doelsaldo tot winnaar kronen in de strijd om de derde periode titel. Met 1 doelpunt verschil geeft het Nieuwe Horen en RVVH, die ook allebei 19 punten hebben, het nakijken. Komende woensdag begint voor Almkerk al de strijd om een plek in de vierde divisie. De ploeg ontvangt dan vierde divisionist VOC uit Rotterdam. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits inmiddels alweer druk. Er staat bijna 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam Europoort. Voor Lille is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. De A16 bij daar richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tenslotte een ongeluk op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Het ongeluk gebeurde bij Made. De weg is zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou wel rekening met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De gemeenteraad van Altena organiseert op dinsdag 2 juni opnieuw een politiek podium in het gemeentehuis in Almkerk. Inwoners en organisaties krijgen daar de kans om ideeën, initiatieven en vragen te bespreken met een afvaardiging van de raad. Het politiek podium vindt plaats tussen 7 en half 8. De bijeenkomst is bedoeld om inwoners op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de lokale politiek en actuele ontwikkelingen te bespreken. Aanmelden voor deelname kan via de Griffie van de gemeente Altena via het e-mailadres griffie@gemeentealtena.nl. De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en drukbezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Wij zijn de radio

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Bij WoonID. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering.

0: gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Roland.
6: Ik ben Remy van Kesten.
7: Ik ben Marcia van Muziekinstrumenten.
8: En ik speel op een cello van het
9: Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
10: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
12: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
11: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Koten en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt inmiddels weer hartstikke druk. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg zo'n 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. A15 Rotterdam Europoort. Bij Brielle gebeurde aan het begin van de ochtendspits al een ongeluk. Hier is de weg te wijzen ook dicht. Een vertraging nog een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug ook 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt tenslotte is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Elke 2 minuten
5: sterft de moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech, omdat het gezond voor je is.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 20 juni speelt Bureau Pace de voorstelling Iets met Boeren op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten €10, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupace.nl/producties/iets-met-boeren. De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de brede school De Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het défilé door het dorp, begeleid door muziek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix.
1: Je luistert naar de radiozender voor de gemeente Altena.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Twee boerderijwinkels uit Altena maken kans op een landelijke publieksprijs. Boerderijwinkel Van Bracht uit Hank en Uppels Weidevlees zijn genomineerd voor de Nationale Boerderijwinkel Awards 2026. De verkiezing is bedoeld om aandacht te vragen voor lokaal geproduceerd voedsel en de groeiende populariteit van boerderijwinkels. Volgens de organisatie kiezen steeds meer consumenten bewust voor verse en streekgebonden producten. Het publiek kan nog tot 28 mei stemmen. De winnaars worden in juni bekendgemaakt. De gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Vergunningaanvragen binnen deze zone worden tijdelijk stilgelegd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden meer risico lopen op longontsteking. Binnen 500 meter ligt dat risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om 25 tot 30 lopende initiatieven. Altena past voorlopig het voorzorgbeginsel toe, totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijke nieuwe afstandsnormen komt. En in Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt druk deze dinsdagochtend met ruim 600 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. De vertraging is een klein half uur. De A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maasbergen 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er ook ruim 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: regio-info.
1: Rivier, Zuid-Holland bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli. Een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:45. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: ons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
5: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
4: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
6: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
4: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
11: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
11: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
11: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op 6 juni kun je in Woudrichem deelnemen aan een creatieve workshop Lego Druktechniek. Tijdens deze workshop leer je hoe je met gladde Lego-steentjes een eigen ontwerp maakt en dit omtovert tot een afdruk op papier. Met behulp van speciale inkt en een eenvoudige druktechniek ontstaat een unieke print vergelijkbaar met hoogdruk. Deze workshop op 6 juni in Woudrichem vindt plaats tussen 10:30 en 11:30 aan het Raadhuisplein en is geschikt voor iedereen die graag creatief aan de slag wil. Bij Maaswaarde op de locatie Wijkenstein in Wijkenaalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarde en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Altena's beste muziekmix.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Dit is AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. Het college van Altena heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een verwachte toename van militaire helikoptervluchten boven de regio. Altena ligt binnen het laagvlieggebied Maaswaal, waar helikopters van vliegbasis Schilzerijen trainen. Volgens Defensie vraagt de huidige geopolitieke situatie om meer oefeningen en een hogere paraatheid. Omdat nieuwe oefengebieden pas rond 2030 beschikbaar zijn, blijft de druk op bestaande gebieden voorlopig groot. Daardoor zal het aantal vliegbewegingen boven onder meer Altena naar verwachting toenemen. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het project omvat 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de spuitsonering rond een naastgelegen agrarisch perceel, waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente rechterlijke uitspraken maken het moeilijk om woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht eerder oplossingen om die afstand te verkleinen, maar vindt de risico's momenteel te groot. Daarom wordt het bestemmingsplan nog niet aan de raad aangeboden. Een nieuwe update over mogelijke alternatieven volgt naar verwachting in het najaar. Voetbalclub Ankerk heeft onverwacht toch nog een kans op promotie naar de vierde divisie. De club had hier niet meer op gerekend, maar doordat BVCB met 1-2 werd verslagen, mag ze zich op doelsaldo tot winnaar kronen in de strijd om de derde periodetitel. Met 1 doelpunt verschil geeft het Nieuwe Horen en RVVH, die ook allebei 19 punten hebben, het nakijken. Komende woensdag begint voor Almkerk al de strijd om een plek in de vierde divisie. De ploeg ontvangt dan vierde divisionist VOC uit Rotterdam. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files van de ochtendspits worden korter, maar nog altijd bijna 300 kilometer file in totaal. Wat daarbij opvalt is onder andere de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelofarensveen, 7 kilometer met een klein kwartier oponthoud. Een ernstig ongeluk in België op de E19. De weg is daar ook dicht. Dat zorgt voor een omleiding in Nederland op de A16 al. Van Rotterdam naar Breda is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder richting Antwerpen. Volg Steenberg en Bergen op Zoom over de A59 en de A4. A27 bij Breda-Gorkum. Bij de brug bij Gorkum nog een half uur oponthoud. En de A58 tenslotte Breda richting Bergen op Zoom. Bij de Bouwse Plantage ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Op woensdag 3 juni wordt bij kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam een gezellige voorlezenochtend georganiseerd voor jonge kinderen en hun ouders. De activiteit duurt van 10 tot 10:30. Tijdens de bijeenkomst kunnen kinderen samen met hun ouders luisteren naar verhalen en genieten van voorleespret. Na afloop is er gelegenheid om te spelen, rond te kijken op de kinderboerderij of samen verder te ontdekken. Bij sommige voorleesmomenten is er ook een boekstartkoffertje verkrijgbaar, inclusief een gratis bibliotheek lidmaatschap voor kinderen. De deelname is gratis en aanmelden dat kan op de website bibliotheekcultuur.altena.nl. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving.

0: bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur. En zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt. Ambachtstraat 6 in Giessen. Service. En aandacht met een glimlach.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy van Kesten.
5: Ik ben
4: Marcia
5: van Muziekinstrument.
6: En ik speel op een cello van het
7: Muziekinstrumentenfonds.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Maar van aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. En in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog zo'n 150 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Voor Sliedrecht bijna een kwartier extra reistijd. De A16, Rotterdam-Breda, daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat heeft te maken met een ongeluk in België op de E19. Daar zijn meerdere voertuigen bij betrokken en de berging gaat nog wel even duren, dus de weg is voorlopig nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de omrijdingsroute over de A4. Dan de A50, Arnhem richting Os, voor Ravenstein 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
14: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 5, zaterdag van 9:30 tot 12.
13: Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech, omdat het gezond voor je is.
1: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
8: muziek en informatie.

0: regio-info.
1: Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda. Op dinsdag 2 juni verzorgt Lisbeth van Oort-Zonneviel een kennismakingslezing over hoogbegaafdheid bij kinderen. Tijdens deze avond deelt zij haar persoonlijke ervaringen als moeder van een hoogbegaafd kind. Lisbeth vertelt over de zoektocht naar passende ondersteuning, de uitdagingen binnen het ouderschap en de lessen die zij onderweg leerde. Ook leest zij voor uit haar boek Mam, mijn hoofd zit zo vol, dat in 2025 verscheen. Er is ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen tussen ouders. Deze gratis bijeenkomst duurt van 7:30 tot 9:00 en is in de bibliotheek in Werkendam. Meer informatie staat te lezen op de website zonnezieltjes.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Twee boerderijwinkels uit Altena maken kans op een landelijke publieksprijs. Boerderijwinkel Van Bracht uit Hank en Uppels Weidevlees zijn genomineerd voor de Nationale Boerderijwinkel Awards 2026. De verkiezing is bedoeld om aandacht te vragen voor lokaal geproduceerd voedsel en de groeiende populariteit van boerderijwinkels. Volgens de organisatie kiezen steeds meer consumenten bewust voor verse en streekgebonden producten. Het publiek kan nog tot 28 mei stemmen. De winnaars worden in juni bekendgemaakt. De gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Vergunningaanvragen binnen deze zone worden tijdelijk stilgelegd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden meer risico lopen op longontsteking. Binnen 500 meter ligt dat risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om 25 tot 30 lopende initiatieven. Altena past voorlopig het voorzorgbeginsel toe, totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijke nieuwe afstandsnormen komt. En in Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Zoals daar zijn de A12, Arnhem ligt in de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. A15, Gorinchem-Rotterdam, voor Hardingsveld Giessendam 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. Dan de R16, Breda richting Rotterdam, voor Rotterdam Centrum een kwartier vertraging. En tenslotte een omleiding, want in België, net over de grens bij Sint-Joppen-Goor, is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht en dat gaat ook nog wel even duren. Vanaf knooppunt Klaverpolder is er een omleiding ingesteld. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom over de A4-route en in België dan de A12 nemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: VVV Biesbosch-Lidie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesbosch-Lidie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. In Babyloniebroek wordt zaterdag 30 mei opnieuw een gezellige voorjaarsmarkt gehouden aan de Broekse Hof. Organisatoren Rini en Mariet Scheffers zoeken nog extra standhouders voor het evenement. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen, maar vooral kopers van bloemen, groenten, fruit, koek en snoep zijn nog van harte welkom. Ook andere geïnteresseerde kraamhouders kunnen zich aanmelden voor de markt. De voorjaarsmarkt op 30 mei duurt van 10 tot 4. Bezoekers kunnen naast het winkelen ook terecht op het terras voor een drankje en een gezellig praatje. Meer informatie is verkrijgbaar via Mariet Scheffers.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheek?

0: kosten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
11: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
0: Woonidee. Dat is mijn idee.
4: Woonidee in Veen.
0: Aan de Begijnhof.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Mijn naam is Daniel Rowland.
14: Ik ben Remy van Kesterstrek.
15: Ik ben Marcia van
14: Kesterstrek
15: en ik speel op een cello van het
16: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn...

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: regio-info.
1: Voelt u zich somber, angstig of eenzaam? In Altena zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen of een luisterend oor te vinden. Praten kan helpen met iemand uit uw omgeving of met een professional. Wie niemand in de buurt heeft om mee te praten, kan terecht bij diverse organisaties. Zij bieden ondersteuning via telefoon of anonieme chat en staan klaar om te luisteren en advies te geven. Inwoners kunnen onder meer contact opnemen met Ons Altena, 113, de luisterlijn of de kindertelefoon. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn er speciale hulplijnen beschikbaar. Hulp is dichtbij en voor iedereen bereikbaar. Kamerkoor Collegium Altena geeft op vrijdag 29 mei een bijzonder psalmconcert in het kerkje van Sleewijk. Dit voorjaar kiest het koor bewust voor een programma rond psalmen in plaats van de traditionele passiemuziek. Het concert neemt bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd met werken van onder andere Zweelink, Daan Manneke en Arvo Pärt. Het koor wordt begeleid door strijkquintet Quintetto Quattasso, wat zorgt voor een intieme klank. Het optreden is tevens het afscheidsconcert van dirigent Maarten van der Bijl. Het concert begint om 19:15 en kaarten kosten €20.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. Het college van Altena heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een verwachte toename van militaire helikoptervluchten boven de regio. Altena ligt binnen het laagvlieggebied Maaswaal, waar helikopters van vliegbasis Schilze-Rijen trainen. Volgens Defensie vraagt de huidige geopolitieke situatie om meer oefeningen en een hogere paraatheid. Omdat nieuwe oefengebieden pas rond 2030 beschikbaar zijn, blijft de druk op bestaande gebieden voorlopig groot. Daardoor zal het aantal vliegbewegingen boven onder meer Altena naar verwachting toenemen. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het project omvat 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de spuitsonering rond een naastgelegen agrarisch perceel, waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente rechterlijke uitspraken maken het moeilijk om woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht eerder oplossingen om die afstand te verkleinen, maar vindt de risico's momenteel te groot. Daarom wordt het bestemmingsplan nog niet aan de raad aangeboden. Een nieuwe update over mogelijke alternatieven volgt naar verwachting in het najaar. Voetbalclub Ankerk heeft onverwacht toch nog een kans op promotie naar de vierde divisie. De club had hier niet meer op gerekend, maar doordat BVCB met 1-2 werd verslagen, mag ze zich op doelsaldo tot winnaar kronen in de strijd om de derde periodetitel. Met 1 doelpunt verschil geeft het Nieuwe Horen en RVVH, die ook allebei 19 punten hebben, het nakijken. Komende woensdag begint voor Almkerk al de strijd om een plek in de vierde divisie. De ploeg ontvangt dan vierde divisionist VOC uit Rotterdam. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog op de A7 Groningen richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. Ook op de A12 wordt bij de grens gecontroleerd. Daar richting Duitsland 20 minuten extra reistijd. En in België is een ernstig ongeluk gebeurd op de E19 bij Sint-Joppen in het Koor. Richting Antwerpen is dit het geval. De weg is ook dicht. Vanaf Nederland kun je beter omrijden via Bergen op Zoom. Dat is de A4-route. En vervolgens de A12 in België. Nee. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merelen. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merelen. Inwoners van Altena kunnen weer duurzame ondernemers voordragen voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. De gemeente reikt de onderscheiding dit jaar voor de 3e keer uit. Deelnemers worden onderdeel van een netwerk van ondernemers die elkaar inspireren en versterken op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden is gratis via groenepluim.nl. Ook anderen kunnen een bedrijf voordragen via de gemeente Altena. Vorig jaar ging de prijs naar familiebedrijf Hakkers vanwege hun duurzame werkwijze.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie

0: schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Veel oponthoud ook bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem daar 7 kilometer file met een 30 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Uitgeest gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een kwartier. En een omleiding op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Klaverpolder is een omleiding ingesteld, want net over de grens op de E19 in België is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de route van de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech, omdat het gezond voor je is.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM.

0: Regio-info.
1: Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juli via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl. De gemeenteraad van Altena organiseert op dinsdag 2 juni opnieuw een politiek podium in het gemeentehuis in Almkerk. Inwoners en organisaties krijgen daar de kans om ideeën, initiatieven en vragen te bespreken met een afvaardiging van de raad. Het politiek podium vindt plaats tussen 7:30. De bijeenkomst is bedoeld om inwoners op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de lokale politiek en actuele ontwikkelingen te bespreken. Aanmelden voor deelname kan via de Griffie van de gemeente Altena via het e-mailadres griffie@gemeentealtena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is Are You Ready?

0: FM. Met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Twee boerderijwinkels uit Altena maken kans op een landelijke publieksprijs. Boerderijwinkel Van Bracht uit Hank en Uppels Weidevlees zijn genomineerd voor de Nationale Boerderijwinkel Awards 2026. De verkiezing is bedoeld om aandacht te vragen voor lokaal geproduceerd voedsel en de groeiende populariteit van boerderijwinkels. Volgens de organisatie kiezen steeds meer consumenten bewust voor verse en streekgebonden producten. Het publiek kan nog tot 28 mei stemmen. De winnaars worden in juni bekendgemaakt. De gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Vergunningaanvragen binnen deze zone worden tijdelijk stilgelegd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden meer risico lopen op longontsteking. Binnen 500 meter ligt dat risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om 25 tot 30 lopende initiatieven. Altena past voorlopig het voorzorgbeginsel toe, totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijke nieuwe afstandsnormen komt. En in Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud. Dan een wegafsluiting in België. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd op de E19 bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook dicht. In Nederland is een omrijroute ingesteld vanaf knooppunt Klaverpolder. Dat is via Bergen op Zoom. Dat is de A4 route. En tenslotte valt nog op de A76 geleden richting Aken. Daar bij de Duitse grens 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM. Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: regio-info.
1: De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en drukbezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni. Op zaterdag 20 juni speelt Bureau Pace de voorstelling Iets met Boeren op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten 10 euro, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupace.nl/producties/iets-met-boeren.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven.

0: www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 20 minuten oponthoud. De A16 Breda, Rotterdam richting Breda. Daar is bij knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld. Want op de E19, dat is net over de grens in België, is een ernstig ongeluk gebeurd bij Sint-Joppen-het-Goor. De weg is voorlopig ook nog helemaal dicht. Omrijden kan dus via Bergen op Zoom over de A4. En verder valt nog op de A37 Hogeveen richting Duitsland. Daar bij de grenscontroles bijna 1,5 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy. Ik speel op de
11: straks op
12: van
11: het
12: Muziekinstrumentenfonds.
11: En ik speel op een cello van het
13: Muziekinstrumentenfonds.
14: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
1: Radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: muziek en informatie.

0: ZFM. Regio-info.
1: De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de brede school De Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het défilé door het dorp, begeleid door muziek. Rivier, Zuid-Holland bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:45. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. Het college van Altena heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een verwachte toename van militaire helikoptervluchten boven de regio. Altena ligt binnen het laagvlieggebied Maaswaal, waar helikopters van vliegbasis Schilze-Rijen trainen. Volgens Defensie vraagt de huidige geopolitieke situatie om meer oefeningen en een hogere paraatheid. Omdat nieuwe oefengebieden pas rond 2030 beschikbaar zijn, blijft de druk op bestaande gebieden voorlopig groot. Daardoor zal het aantal vliegbewegingen boven onder meer Altena naar verwachting toenemen. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het project omvat 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de spuitsonering rond een naastgelegen agrarisch perceel, waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente rechterlijke uitspraken maken het moeilijk om woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht eerder oplossingen om die afstand te verkleinen, maar vindt de risico's momenteel te groot. Daarom wordt het bestemmingsplan nog niet aan de raad aangeboden. Een nieuwe update over mogelijke alternatieven volgt naar verwachting in het najaar. Voetbalclub Ankerk heeft onverwacht toch nog een kans op promotie naar de vierde divisie. De club had hier niet meer op gerekend, maar doordat BVCB met 1-2 werd verslagen, mag ze zich op doelsaldo tot winnaar kronen in de strijd om de derde periode titel. Met 1 doelpunt verschil geeft het Nieuwe Horen en RVVH, die ook allebei 19 punten hebben, het nakijken. Komende woensdag begint voor Almkerk al de strijd om een plek in de vierde divisie. De ploeg ontvangt dan vierde divisionist VOC uit Rotterdam. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. En dat heeft met name te maken met grenscontroles. Te beginnen de A12, Arnhem richting Duitsland. Bij de grens daar een kleine 10 minuten vertraging. A76, Geleen richting Aken. Daar een kwartier oponthoud. En dan nog een wegafsluiting. Dat is de A16 van Rotterdam naar Breda. Er is namelijk een omleiding ingesteld door een ongeluk op de E19 in België, bij Sint-Job in het Goor. Dat is een ernstig ongeluk. De weg is ook voorlopig dicht. Omrijden kan via knooppunt Klaverpolder over de A4 via Bergen op Zoom en dan in België de A12 kiezen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl. Bij Maaswaarden op de locatie Wijkenstein in Wijk en Aalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarden en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM, Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aarts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de

0: 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files op een aantal plekken flink wat vertraging. Onder andere om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Valkenswaard staat een auto in brand. Eén rijstrook is dicht, de vertraging is ruim een half uur. Dan een omleiding. De A16 Rotterdam-Breda vanaf knooppunt Klaverpolder is er een omleiding ingesteld. En het heeft alles te maken met een ernstig ongeluk op de E19 in België. Dat gebeurde net over de grens bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omleiding kan via Bergen op Zoom over de A4 en vervolgens de A12 in België. Dan de A20, Hoek van Holland Gouda. Daar is tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Ook hier is de vertraging ruim een half uur. En tenslotte geldt dat ook voor de A27, van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar zelfs dicht. Er staat al 5 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee. Dat is mijn idee.
6: WoonIdee in Veen.
5: Aan de Begijnhof.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
8: Met nu
7: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op 6 juni kun je in Woudrichem deelnemen aan een creatieve workshop Lego Druktechniek. Tijdens deze workshop leer je hoe je met gladde Lego-steentjes een eigen ontwerp maakt en dit omtovert tot een afdruk op papier. Met behulp van speciale inkt en een eenvoudige druktechniek ontstaat een unieke print vergelijkbaar met hoogdruk. Deze workshop op 6 juni in Woudrichem vindt plaats tussen 10:30 en 11:30 aan het Raadhuisplein en is geschikt voor iedereen die graag creatief aan de slag wil. Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Altena's beste muziekmix.
1: Je luistert naar de radiozender voor de gemeente Altena.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Twee boerderijwinkels uit Altena maken kans op een landelijke publieksprijs. Boerderijwinkel van Bracht uit Hank en Uppels Weidevlees zijn genomineerd voor de Nationale Boerderijwinkel Awards 2026. De verkiezing is bedoeld om aandacht te vragen voor lokaal geproduceerd voedsel en de groeiende populariteit van boerderijwinkels. Volgens de organisatie kiezen steeds meer consumenten bewust voor verse en streekgebonden producten. Het publiek kan nog tot 28 mei stemmen. De winnaars worden in juni bekendgemaakt. De gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Vergunningaanvragen binnen deze zone worden tijdelijk stilgelegd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden meer risico lopen op longontsteking. Binnen 500 meter ligt dat risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om 25 tot 30 lopende initiatieven. Altena past voorlopig het voorzorgbeginsel toe, totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijke nieuwe afstandsnormen komt. En in Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je voor de grens bijna een half uur tijdverlies door controles. Op de A76 vanuit Geleen is de vertraging voor de Duitse grens ook een kwartier. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag sta je bij Gouda 10 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren. Op woensdag 3 juni wordt bij kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam een gezellige voorlezenochtend georganiseerd voor jonge kinderen en hun ouders. De activiteit duurt van 10 tot 10:30. Tijdens de bijeenkomst kunnen kinderen samen met hun ouders luisteren naar verhalen en genieten van voorleespret. Na afloop is er gelegenheid om te spelen, rond te kijken op de kinderboerderij of samen verder te ontdekken. Bij sommige voorleesmomenten is er ook een boekstartkoffertje verkrijgbaar, inclusief een gratis bibliotheek lidmaatschap voor kinderen. De deelname is gratis en aanmelden, dat kan op de website bibliotheekcultuur.altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech, omdat het gezond voor je is.
4: Is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat bijna 200 kilometer file. Wat opvalt zijn de Duitse grenscontroles. De A12 vanuit Arnhem sta je daardoor 1,5 uur in de file tussen Duiven en de Duitse grens. Ook in het noorden en zuiden van het land staan files door grenscontroles. Verder is de A2 in het zuiden van het land dicht van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht-Noord door een pechgeval. En op de A12 bij Arnhem is een ongeluk gebeurd. Van de Duitse grens naar Utrecht sta je daardoor 1,5 uur vast. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht veroorzaakt 1,5 uur vertraging tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. Daar zijn nu 3 rijstroken.

0: Verkeer kan er alleen via de af- en oprit langs. Bij de Westerschelde-tunnel staat een pechgeval in de N62 richting het zuiden. De tunnel is nu dicht. En op de A67 van Eindhoven naar Venlo sta je 10 minuten in de file tussen Asten en Liesel door een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Kesten.
7: Ik ben
6: Marcia
7: van Kerkhoff en ik speel op een cello van het
8: Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In Babyloniëbroek wordt zaterdag 30 mei opnieuw een gezellige voorjaarsmarkt gehouden aan de Broekse Hof. Organisatoren Rini en Mariet Scheffers zoeken nog extra standhouders voor het evenement. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen, maar vooral kopers van bloemen, groenten, fruit, koek en snoep zijn nog van harte welkom. Ook andere geïnteresseerde kraamhouders kunnen zich aanmelden voor de markt. De voorjaarsmarkt op 30 mei duurt van 10 tot 4. Bezoekers kunnen naast het winkelen ook terecht op het terras voor een drankje en een gezellig praatje. Meer informatie is verkrijgbaar via Mariet Scheffers. Voelt u zich somber, angstig of eenzaam? In Altena zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen of een luisterend oor te vinden. Praten kan helpen met iemand uit uw omgeving of met een professional. Wie niemand in de buurt heeft om mee te praten, kan terecht bij diverse organisaties. Zij bieden ondersteuning via telefoon of anonieme chat en staan klaar om te luisteren en advies te geven. Inwoners kunnen onder meer contact opnemen met Ons Altena, 113, de luisterlijn of de kindertelefoon. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn er speciale hulplijnen beschikbaar. Hulp is dichtbij en voor iedereen bereikbaar.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM. Met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. Het college van Altena heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een verwachte toename van militaire helikoptervluchten boven de regio. Altena ligt binnen het laagvlieggebied Maaswaal, waar helikopters van vliegbasis Schilzerijen trainen. Volgens Defensie vraagt de huidige geopolitieke situatie om meer oefeningen en een hogere paraatheid. Omdat nieuwe oefengebieden pas rond 2030 beschikbaar zijn, blijft de druk op bestaande gebieden voorlopig groot. Daardoor zal het aantal vliegbewegingen boven onder meer Altena naar verwachting toenemen. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het project omvat 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de spuitsonering rond een naastgelegen agrarisch perceel, waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente rechterlijke uitspraken maken het moeilijk om woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht eerder oplossingen om die afstand te verkleinen, maar vindt de risico's momenteel te groot. Daarom wordt het bestemmingsplan nog niet aan de raad aangeboden. Een nieuwe update over mogelijke alternatieven volgt naar verwachting in het najaar. Voetbalclub Ankerk heeft onverwacht toch nog een kans op promotie naar de vierde divisie. De club had hier niet meer op gerekend, maar doordat BVCB met 1-2 werd verslagen, mag ze zich op doelsaldo tot winnaar kronen in de strijd om de derde periode titel. Met 1 doelpunt verschil geeft het Nieuwe Horen en RVVH, die ook allebei 19 punten hebben, het nakijken. Komende woensdag begint voor Almkerk al de strijd om een plek in de vierde divisie. De ploeg ontvangt dan vierde divisionist VOC uit Rotterdam. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan meer files dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wat opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos is de rijbaan dicht na een ongeluk en de vertraging is ruim een half uur. Je kunt er alleen via de af- en oprit langs. Omrijden kan ook. Richting Utrecht door Nijmegen aan te houden over de A15 en dan de A2. Verder staat er file op de A67 van Eindhoven naar Venlo tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop door een pechgeval. De vertraging is 10 minuten. De A59 naar Den Bosch is bij Maden een ongeluk gebeurd. Het oponthoud is een kwartier. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging, onder meer op de A1 vanuit Hengelo en de A12 vanuit Arnhem. Op beide wegen is het oponthoud een kwartier. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat een lange file tussen knooppunt Velzen en Akersloot. Vertraging is 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: Radio-info.
1: Kamerkoor Collegium Altena geeft op vrijdag 29 mei een bijzonder psalmconcert in het kerkje van Sleewijk. Dit voorjaar kiest het koor bewust voor een programma rond psalmen in plaats van de traditionele passiemuziek. Het concert neemt bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd met werken van onder andere Zweelink, Daan Manneke en Arvo Pärt. Het koor wordt begeleid door strijkquintet Quintetto Quattasso, wat zorgt voor een intieme klank. Het optreden is tevens het afscheidsconcert van dirigent Maarten van der Bijl. Het concert begint om 7:15 en kaarten kosten €20. De gemeenteraad van Altena organiseert op dinsdag 2 juni opnieuw een politiek podium in het gemeentehuis in Almkerk. Inwoners en organisaties krijgen daar de kans om ideeën, initiatieven en vragen te bespreken met een afvaardiging van de raad. Het politiek podium vindt plaats tussen 7:30. De bijeenkomst is bedoeld om inwoners op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de lokale politiek en actuele ontwikkelingen te bespreken. Aanmelden voor deelname kan via de Griffie van de gemeente Altena via het e-mailadres griffie@gemeentealtena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is.

0: op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staan een paar lange files, vooral op de A9 in Noord-Holland. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht sta je ook ruim een uur in de file na een aanrijding. Het staat vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Omrijden kan ook via knooppunt Del over de A15 en de A2. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de grens 20 minuten tijdverlies. En de A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Made weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.

0: regio-info.
1: Inwoners van Altena kunnen weer duurzame ondernemers voordragen voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. De gemeente reikt de onderscheiding dit jaar voor de derde keer uit. Deelnemers worden onderdeel van een netwerk van ondernemers die elkaar inspireren en versterken op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden is gratis via groenepluim.nl. Ook anderen kunnen een bedrijf voordragen via de gemeente Altena. Vorig jaar ging de prijs naar familiebedrijf Hakkers vanwege hun duurzame werkwijze. Op dinsdag 2 juni verzorgt Lisbeth van Oort Zonneviel een kennismakingslezing over hoogbegaafdheid bij kinderen. Tijdens deze avond deelt zij haar persoonlijke ervaringen als moeder van een hoogbegaafd kind. Lisbeth vertelt over de zoektocht naar passende ondersteuning, de uitdagingen binnen het ouderschap en de lessen die zij onderweg leerde. Ook leest zij voor uit haar boek Mam, mijn hoofd zit zo vol, dat in 2025 verscheen. Er is ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen tussen ouders. Deze gratis bijeenkomst duurt van 7:30 tot 9:00 en is in de bibliotheek in Werkendam. Meer informatie staat te lezen op de website zonnezieltjes.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Twee boerderijwinkels uit Altena maken kans op een landelijke publieksprijs. Boerderijwinkel Van Bracht uit Hank en Uppels Weidevlees zijn genomineerd voor de Nationale Boerderijwinkel Awards 2026. De verkiezing is bedoeld om aandacht te vragen voor lokaal geproduceerd voedsel en de groeiende populariteit van boerderijwinkels. Volgens de organisatie kiezen steeds meer consumenten bewust voor verse en streekgebonden producten. Het publiek kan nog tot 28 mei stemmen. De winnaars worden in juni bekendgemaakt. De gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Vergunningaanvragen binnen deze zone worden tijdelijk stilgelegd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden meer risico lopen op longontsteking. Binnen 500 meter ligt dat risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om 25 tot 30 lopende initiatieven. Altena past voorlopig het voorzorgbeginsel toe, totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijke nieuwe afstandsnormen komt. En in Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog een bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al heel druk, er staat zo'n 600 kilometer file. De A2 doe je er 20 minuten langer over van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En ook op de A15 heb je 20 minuten oponthoud van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. Er staat ook file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Ook daar heb je 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. De A28 van Groningen naar Amersfoort sta je bij Zwolle een kwartier in de file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk bij knooppunt Kooimeer weer vrij. Er staat nog wel een lange file vanaf knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is nog zo'n 3 kwartier, maar de file wordt korter. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle. De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en druk bezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix. De radiozender voor de gemeente Altena. Dit is AFM.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech, omdat het gezond voor je is.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben Remy van Kesten.
8: Ik ben Marcia van
7: Kerk
8: en ik speel op een cello van het Muziekinstrument.
9: Ik ben
8: Marie,
9: ik ben
8: 53
9: en ik speel
8: op een viool
9: van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk. Er staan veel files in de Randstad Brabant. En ook in Noord-Holland is het druk, bijvoorbeeld op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar sta je 3 kwartier vast tussen Bad Hoefendorp en Akersloot. In Noord-Holland staan ook veel lange files op N-wegen. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is 50 minuten. Op de A28 heb je ook 50 minuten oponthoud bij Zwolle. Vanuit Groningen staat het daar vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk.

0: op de A58. Dat is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
7: Met nu
6: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl. Op zaterdag 20 juni speelt Bureau Pees de voorstelling Iets met Boeren op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten €10, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupees.nl/producties/iets-met-boeren.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. Het college van Altena heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een verwachte toename van militaire helikoptervluchten boven de regio. Altena ligt binnen het laagvlieggebied Maaswaal, waar helikopters van vliegbasis Schilzerijen trainen. Volgens Defensie vraagt de huidige geopolitieke situatie om meer oefeningen en een hogere paraatheid. Omdat nieuwe oefengebieden pas rond 2030 beschikbaar zijn, blijft de druk op bestaande gebieden voorlopig groot. Daardoor zal het aantal vliegbewegingen boven onder meer Altena naar verwachting toenemen. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het project omvat 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de spuitsonering rond een naastgelegen agrarisch perceel, waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente rechterlijke uitspraken maken het moeilijk om woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht eerder oplossingen om die afstand te verkleinen, maar vindt de risico's momenteel te groot. Daarom wordt het bestemmingsplan nog niet aan de raad aangeboden. Een nieuwe update over mogelijke alternatieven volgt naar verwachting in het najaar. Voetbalclub Ankerk heeft onverwacht toch nog een kans op promotie naar de vierde divisie. De club had hier niet meer op gerekend, maar doordat BVCB met 1-2 werd verslagen, mag ze zich op doelsaldo tot winnaar kronen in de strijd om de derde periode titel. Met 1 doelpunt verschil geeft het Nieuwe Horen en RVVH, die ook allebei 19 punten hebben, het nakijken. Komende woensdag begint voor Almkerk al de strijd om een plek in de vierde divisie. De ploeg ontvangt dan vierde divisionist VOC uit Rotterdam. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk. Er staan veel lange dagelijkse files. Vooral in Noord-Holland staat het vast, ook op N-wegen en op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer. Daar heb je nog 3 kwartier tijdverlies. Op de A4 naar Rotterdam sta je ook een half uur vast. Tussen knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag en de Benelux-tunnel. Komt er een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. Verder staat het helemaal vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug. 3 kwartier is de tijdverlies daar. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En in Brabant is het heel druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: VVV Biesboschlinie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de brede school De Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het défilé door het dorp, begeleid door muziek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Woonidee, woonidee.
3: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: Woonidee, dat is mijn idee.
2: Woonidee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter, maar op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat het nog vast tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. 25 minuten is de vertraging nog. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk nog een kwartier in de file door de nasleep van een ongeluk. De A28 is ook weer vrij van Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle. Daar heb je nog wel een half uur tijdverlies en er staat 12 kilometer file vanaf het Harde. De A28 van Groningen naar Zwolle sta je ook nog 35 minuten vast. Want bij Zwolle-Noord staat nog wel een pechgeval. Daar zijn twee rijstroken dicht. In Brabant is het nog heel druk op de A58. Van Tilburg naar Eindhoven is de vertraging 40 minuten tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Rivier, Zuid-Holland bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:15. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug. In Babyloniebroek wordt zaterdag 30 mei opnieuw een gezellige voorjaarsmarkt gehouden aan de Broekse Hof. Organisatoren Rini en Mariet Scheffers zoeken nog extra standhouders voor het evenement. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen, maar vooral kopers van bloemen, groenten, fruit, koek en snoep zijn nog van harte welkom. Ook andere geïnteresseerde kraamhouders kunnen zich aanmelden voor de markt. De voorjaarsmarkt op 30 mei duurt van 10 tot 4. Bezoekers kunnen naast het winkelen ook terecht op het terras voor een drankje en een gezellig praatje. Meer informatie is verkrijgbaar via Mariet Scheffers.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Twee boerderijwinkels uit Altena maken kans op een landelijke publieksprijs. Boerderijwinkel Van Bracht uit Hank en Uppels Weidevlees zijn genomineerd voor de Nationale Boerderijwinkel Awards 2026. De verkiezing is bedoeld om aandacht te vragen voor lokaal geproduceerd voedsel en de groeiende populariteit van boerderijwinkels. Volgens de organisatie kiezen steeds meer consumenten bewust voor verse en streekgebonden producten. Het publiek kan nog tot 28 mei stemmen. De winnaars worden in juni bekendgemaakt. De gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Vergunningaanvragen binnen deze zone worden tijdelijk stilgelegd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden meer risico lopen op longontsteking. Binnen 500 meter ligt dat risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om 25 tot 30 lopende initiatieven. Altena past voorlopig het voorzorgbeginsel toe, totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijke nieuwe afstandsnormen komt. En in Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter, maar op een paar wegen gaat het nog moeizaam. De A27 van Utrecht naar Breda staat een pechgeval voor de brug bij Gorkum en de vertraging is 40 minuten vanaf Lexmond. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je nog een half uur vast. Dat is tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Er stond een pechgeval. Op de A58 in Brabant is het nog druk. Van Tilburg naar Eindhoven. De vertraging is een kwartier tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En je hebt ook nog een kwartier oponthoud bij Aalsmeer op de A9. Dat is van Diemen naar Alkmaar. En het komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste...

0: regio-info.
1: De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben Remy van Kesteren.
8: Ik ben Marcia van
7: Kerk
8: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Ik ben
8: Nadine,
9: ik ben
8: 52
9: en ik speel op een
8: viool
9: van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
12: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen

0: allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je 10 minuten oponthoud tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En op de A58 van Breda naar Eindhoven rijdt het nog langzaam. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Voelt u zich somber, angstig of eenzaam? In Altena zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen of een luisterend oor te vinden. Praten kan helpen met iemand uit uw omgeving of met een professional. Wie niemand in de buurt heeft om mee te praten, kan terecht bij diverse organisaties. Zij bieden ondersteuning via telefoon of anonieme chat en staan klaar om te luisteren en advies te geven. Inwoners kunnen onder meer contact opnemen met Ons Altena, 113, de luisterlijn of de kindertelefoon. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn er speciale hulplijnen beschikbaar. Hulp is dichtbij en voor iedereen bereikbaar. Kamerkoor Collegium Altena geeft op vrijdag 29 mei een bijzonder psalmconcert in het kerkje van Sleewijk. Dit voorjaar kiest het koor bewust voor een programma rond psalmen in plaats van de traditionele passiemuziek. Het concert neemt bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd met werken van onder andere Zweelink, Daan Manneke en Arvo Pärt. Het koor wordt begeleid door strijkquintet Quintetto Quattasso, wat zorgt voor een intieme klank. Het optreden is tevens het afscheidsconcert van dirigent Maarten van der Bijl. Het concert begint om 19:15 en kaarten kosten €20.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het lokale nieuws. Het college van Altena heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een verwachte toename van militaire helikoptervluchten boven de regio. Altena ligt binnen het laagvlieggebied Maaswaal, waar helikopters van vliegbasis Schilzerijen trainen. Volgens Defensie vraagt de huidige geopolitieke situatie om meer oefeningen en een hogere paraatheid. Omdat nieuwe oefengebieden pas rond 2030 beschikbaar zijn, blijft de druk op bestaande gebieden voorlopig groot. Daardoor zal het aantal vliegbewegingen boven onder meer Altena naar verwachting toenemen. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het project omvat 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de spuitsonering rond een naastgelegen agrarisch perceel, waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente rechterlijke uitspraken maken het moeilijk om woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht eerder oplossingen om die afstand te verkleinen, maar vindt de risico's momenteel te groot. Daarom wordt het bestemmingsplan nog niet aan de raad aangeboden. Een nieuwe update over mogelijke alternatieven volgt naar verwachting in het najaar. Voetbalclub Ankerk heeft onverwacht toch nog een kans op promotie naar de vierde divisie. De club had hier niet meer op gerekend, maar doordat BVCB met 1-2 werd verslagen, mag ze zich op doelsaldo tot winnaar kronen in de strijd om de derde periode titel. Met 1 doelpunt verschil geeft het Nieuwe Horen en RVVH, die ook allebei 19 punten hebben, het nakijken. Komende woensdag begint voor Almkerk al de strijd om een plek in de vierde divisie. De ploeg ontvangt dan vierde divisionist VOC uit Rotterdam. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens nog een kwartier vertraging door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio Info.
2: De gemeenteraad van Altena organiseert op dinsdag 2 juni opnieuw een politiek podium in het gemeentehuis in Almkerk. Inwoners en organisaties krijgen daar de kans om ideeën, initiatieven en vragen te bespreken met een afvaardiging van de raad. Het politiek podium vindt plaats tussen 7 en half 8. De bijeenkomst is bedoeld om inwoners op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de lokale politiek en actuele ontwikkelingen te bespreken. Aanmelden voor deelname kan via de Griffie van de gemeente Altena via het e-mailadres griffie@gemeentealtena.nl. Bij Maaswaarde op de locatie Wijkenstein in Wijkenaalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tijd willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarde en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Altena is van ons.
0: Altena's best.

0: ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
1: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
0: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier tijdverlies. En op de N2 van Eindhoven naar Maastricht sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt Batadorp en Meerhoven-Zuid. Dat komt door een vrachtwagen met pech en de afrit is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
8: Met nu
2: non-stop muziek.
8: Dit is AFM.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee.

0: aan de Begijnhof.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy van Pesten.
5: Ik ben Marcia van Pesten. En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
9: Israël heeft maar geen antwoord op de drone van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
8: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
7: Met nu
6: non-stop muziek.
7: Dit is

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste

0: groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
5: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy. Ik speel op de
10: straks van
11: het
10: Muziekinstrumentenfonds.
11: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
2: Altena's relaxte muziekavond.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.

0: worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: Altena's relaxte muziekavond.

0: Here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn...

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet.

0: overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl. Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is